Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wil dat Cuba meer dan 700 politieke gevangenen vrijlaat. Dat zegt hij nadat een bekende Cubaanse kunstenaar en tegenstander van de regering na 5 jaar gevangenisstraf is aangekomen in de VS. Volgens Rubio moet de druk op Cuba worden opgevoerd. Kylian Mbappé noemt bondscoach Deschamps een legende, ondanks het verlies van Frankrijk in de troostfinale van het WK. Deschamps nam na 14 jaar afscheid als bondscoach. Mbappé zei dat de nederlaag niets afdoet aan zijn prestatie als speler en trainer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen.
4: Kink. DAB+. Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Alternative Rock Radio. Kink.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakte een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En de Hongaarse president heeft zijn eigen ontslag ondertekend. Hij zette zijn handtekening onder een wetswijziging van de nieuwe regering, waardoor hij vanaf maandag geen president meer is. Hij had ook niet heel veel keus. Zonder die handtekening was hij waarschijnlijk alsnog door het parlement weggestuurd. De nieuwe regering wil namelijk af van bondgenoten van oud-premier Viktor Orbán. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint-Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En de Noorse politie roept mensen op zich te melden als ze iets weten over de grote brand die een woonwijk bij Oslo heeft verwoest. De brand begon vermoedelijk in 1 woning en sloeg over naar ruim 100 huizen. Zo'n 400 bewoners moesten worden opgevangen en zijn volgens Noorse media alles kwijt. Er vielen geen ernstige gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden.
4: Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: uit. En dan was het alweer bijna 6 uur, hè?
1: Ja.
0: Een van de laatste keren voor mij.
1: Oh.
0: Wat zeg ik? Dit is de laatste keer voor mij. Oh, ik hou van vaderschapsverlof.
1: Ja.
0: Hallo, mijn naam is Lars, Lars Wijnhoven. En nou ja, dit is zondag 19 juli 2026. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Mijn naam is Lars, Lars Wijnhoven. En zijn naam is Frans van der Beek. En Frans van der Beek, die praat je zometeen helemaal bij wat er gebeurd is in het land. Met het nieuws van het ANP. Maar

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is, is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. Engeland is derde geworden op het WK door de troostfinale met 6-4 van Frankrijk te winnen. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. Voor Mbappé was het wel een goede wedstrijd, want hij werd topscorer alle tijden op een WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.
5: Kink, Alternative Rock Radio, Lars Wijnhoven.
7: Ja, goedemorgen, even over zessen. Dit is de weekendochtendshow met Green Day.

Dan nou ja, kun je alvast een kaartje kopen. The Haunted Youth en Forget Me tijdens de weekendochtendshow van Kink. Hallo, Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En hoe heet jij? Laat het eens weten via de app van Kink. Dan word je bijgepend bij de Kink Weekend Crew. Waar onder andere Herman, Sander en Pascal zich al hebben gemeld. Kijk, dat is lekker bezig, zeg. Mooie dag vandaag. Gisteren was het dan niet zo heel erg vreselijk, zou ik maar zeggen. Het begon een klein beetje bewolkt. 15 graden in het begin van de dag en het zou gaan pieken tot een graadje of 25. Nou, dat was dus gisteren. En vandaag een kleine herhaling van zetten. Vond ik niet heel erg slecht. Goede deal, goede deal. Met zometeen Urban Dance Squad, The Red Hot Chili Peppers en The Zephyr Song. En ook Moses and the First Bomb. Binnen nu en een paar minuten. Ja. Mag afgeteld worden. Daar komt ie.

0: I got a spray can.
1: Dat is wel een dreigement, hè? Dreigement! I got a spray can and I'm not afraid to use it. Urban Dance Squad en Demagogue. Van het album Persona Non Grata. Dit jaar op 378. In de Kink album top 1000. En zojuist tijdens de weekendochtendshow van Kink. Het is even voor 6:30. Hey, goedemorgen. Lars is mijn naam. Lars Wijnhoven. En zojuist bijgepend op de lijst met de Kink Weekend Crew. Ik zeg goedemorgen aan Mieke. Ik zeg goedemorgen aan Paul. En goedemorgen aan Kevin. Lekker bezig. Officieel bijgepend als Kink Weekend Crew. En omdat je erbij bent, ja, mag ik je binnen nu en een kwartier vertellen wat jij op 11 oktober dit jaar zou kunnen doen in de Ziggo Dome. Ja, ga je zo meteen vertellen dat je kans maakt op kaarten voor Kink Presents... puntje, puntje, puntje. En wat er op die puntje staat, binnen nu en een kwartier weet je het.
2: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
5: Heijn. Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
6: King. Dit is het station van Muse. Interpol.
1: Maar dat niet alleen, zometeen ook Youngblood en Franz Ferdinand uit je speakers na de President of the USA.

0: tijdens de weekendochtendshow. Het is nog geen 7 uur. Dus jij bent er vroeg bij. Lekker bezig. En om dat te belonen...
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Strokes.
0: Ja, het is een beetje hoe je ernaar kijkt. Deze week, ja, de zondag is officieel de start van de nieuwe week. Maar vanaf morgen dus. Ik denk, ik vertel het jou als eerste. Dat jij op dit moment al wakker bent. 11 oktober, Kink Presents The Strokes in Nederland. Heb jij al wat te doen op 11 oktober? Als het antwoord daarop nou nee is... of ik kan de verjaardag van mijn schoonmoeder gewoon overslaan... zou ik dat gewoon doen. Hoor jij vanaf morgen de prijzengeit op Kink? Dan is dat jouw toegang naar het concert van Kink Presents The Strokes. Wacht even hoor. Voor mij ook een bak. Het is voor mij ook even voor 7, hè? Goeie zin. Goed, jouw kans op kaarten voor Kink Presents The Strokes in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hoor je de prijzigheid? Laat het weten via de app van Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Strokes.
2: Oh, Father, tell me.

0: Nou, ik kan je vertellen, ik zou op dit moment niet in een hunger strike zijn. Ik honger, jongen. Ik ben gewoon vergeten te ontbijten.
1: Dit is Kink.
0: Dat was gisteren ook niet helemaal goed gepland, de tijdstip. Ik moet echt even zorgen dat ik voortaan even een bakkie met yoghurt en granola meeneem of zo. In de studio staan. Maar goed. Kink Alternative Rock Radio. Vandaag een mix van zon en wolken. Zoals ze dat heel officieel als weermensen zeggen. Het kwik stijgt naar 19 tot 23 graden. Dus gewoon eigenlijk prima. Niets te klagen. Barbecue'tje aan. En lekker de radio luisteren. Jack White

is wel een van mijn goede voornemens van deze zomer. Pascal die laat weten dat hij vandaag een Hyrox gaat doen. Ik heb me daar echt wel eens over verbaasd. Over zo'n Hyrox. Dat je in een grote

0: worden. Dus ik mag niet lopen afgeven op Paul in dit geval. Ik ben heel trots op je. Echt waar. Maar ik ga wel wat anders doen dan Hyroxen. Hey, goedemorgen. Welkom bij de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam. En zijn naam is Frans van der Beek. Frans praat je zo meteen bij over dat wat er in de afgelopen 24 uur in de wereld is gebeurd. Gevolgd door Supergrass, Violet Grohl en The Killers. Alleen de vraag is, wat mag ik daar achteraan zetten voor jou? Wat is zometeen jouw Kink Firestarter waarmee je de zondag lekker aftrapt? Laat het weten via de app van Kink. En dan draai ik hem met alle liefde voor je, goed?
1: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl. Bij Euro.

0: hotels.nl. Mooi van ethos.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: 7 uur. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald en omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum, maar of het onderdeel daarvan is, is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit, maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. Mensen die vannacht naar de troostfinale van het WK voetbal hebben gekeken, hebben zich geen moment verveeld. Er werd aan de lopende band gescoord. 10 keer maar liefst. Engeland won uiteindelijk met 6-4 en is dus derde geworden op dit WK. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en is Lionel Messi daarmee voorbij als topscorer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.

0: Nou, dit zijn van die teksten die passen beter aan het einde van de dag. Als je al veel dingen hebt uitgevoerd, hè. All these things that I've done. Maar zo even over zeven op zondagochtend. Ja, heb ik nog niet zo heel erg veel uitgevoerd, hoor. Daar ben ik heel eerlijk in. The Killers tijdens de weekendochtendshow. Hey, goedemorgen. Het is vroeg.
1: Ja,
0: mag ik wel zeggen. Lekker bakje koffie erbij. Croissantje on the side.
2: Goedemorgen. Sla die slaap uit je oren. Want hier is Lars Wijnhoven.
0: Het is zondag 19. Nee, zeg ik dat goed? Ja, 19 juli 2026. Welkom bij de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Even over zeven had ik al gezegd, hè? Ja, even over zeven. Het is een beetje een warrige zondag voor mij. Ik ben een beetje kort geslapen. Daar heb je met een kleine baby en een vroege ochtendshow, die gaan wat lastiger samen. Dus vandaar dat van dit weekend voorlopig ook heel even de laatste keer is. Vanaf morgen gaat de zomer van Kink in. En dat is een beetje als een soort van vakantiedienstregeling van de NS. Maar dan op de radio. Dus de komende weken heb je verrassings-DJ's die op de radio komen. Dat is toch leuk? Ja, is toch ook. En heb ik de komende vier weken lekker even vrij om bij te komen van de korte, slapende, weinig slapende nachten. Nou, tot zover. Zometeen op de radio. Onder andere, ga even met je meekijken. Radioactive van The Imagine Dragons, Pearl Jam en The Gaslight Anthem. Alleen, de prangende vraag is, wat is de Kink Firestarter? Deze ochtend van Tim Kooi. Een paar keer geprobeerd te bellen, nam niet op. Een gouden ouwe, een tijdje niet meer gehoord. Wat dacht je van? Uit! And it's love, but it's not mine nu. Kink Firestarter.

0: schaar mezelf nog een klein beetje onder die Young Boys categorie. Young Boys, Young Girls, The Gaslight Anthem en The 59 Sound tijdens de Weekendochtend Show. Lekker bakje koffie erbij. Vandaag overdag is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Meeste zon in het zuidwesten. Het is zo'n 19 tot 23 graden. Het is ietsje koeler dan gisteren. Gisteren was ook wel een fijne dag, hè?
1: Ja.
0: Ik hoop dat je een beetje naar je zin hebt gehad gisteren. Vandaag ook zeker niet de minste. Heel Nederland BV op zomervakantie. Althans, daar ga ik voor het gemak maar even van uit. Ik had het toevallig net over de zomerprogrammering. Komende 4 weken een soort van alternatieve dienstregeling. Maar dan op de radio. Dat betekent dat je morgen opstaat met Michiel Veenstra van 7 tot en met 11. Het is een soort Michiel XL-uitzending deze hele week. Gevolgd door Erik Carton van 11 tot 3. En daarna Mick Hummel tot en met 7 uur in de avond. Dus een iets andere routine dan dat je gewend bent misschien. Maar ja, het is zomer. Je routine was toch al anders. Nog een tipje van de sluier. Neem je bandshirts mee op vakantie. Of draag ze in ieder geval de komende weken. Mensen met bandshirts worden beloond door Kink. Ja, meen je serieus. Nou, hoe en waarmee? Vertel ik je binnen nu en na 15 minuten.
2: Kink. Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

7 december live in de Ziggo Dome in Amsterdam. Gaat ze deze ook live spelen? Heeft ze me persoonlijk beloofd. Phoebe Bridgers en Lost Boys tijdens de Weekendochtendshow. En over Lost Boys gesproken. 30 januari dit jaar, het slotakkoord gespeeld in Ahoy Rotterdam. Kijk, en als Rotterdammer ben ik misschien bevooroordeeld. Ik hou toch van mijn stadje. Maar waar beter een waardig afscheid voor deze mannen dan in Ahoy Rotterdam? Ja, je voegt je immers bij grootheden als Queen, Led Zeppelin en Lee Towers, die daar ook ooit gestaan hebben. Hè? Het zijn niet de minste namen. Gisteren bekend geworden, Golden Earring One Last Night is op zaterdag 25 juli om 22:50 te zien op NPO 1 op de staatstelevisie. Het hele concert integraal, voor altijd vereeuwigd op tape, vinyl en nu ook op televisie. Golden Earring.

voor mij ook vroeg, hè? Het is voor mij ook vroeg. Hallo, Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Dit is de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Ik zie dat Rob gisteren enorm genoten heeft van de top 100 van de album Top 1000. Hij zegt, kan dat niet gewoon nog een keer? Dit is gewoon een fijne lijst. Doe het dan van de nummer 1 tot en met de nummer 100. Anders te boven. Ondersteboven, op zijn kop, ja. Nee, ja, dat helaas niet. Komen nog wel meerdere leuke lijsten aan, kan ik je vertellen. Er is een traditie na de zomervakantie. Ja. Na de zomervakantie een traditie met weer iets nieuws. Ja. Kan je naar uitkijken. Ook kun je naar uitkijken. Zometeen Frans van der Beek van het ANP brengt je helemaal op de hoogte van dat wat er zich afspeelt in de wereld. Laten we hopen dat er niks ergs aan de hand is. Nee. Belangrijker nog. Gevolg.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
14: Albert Heijn. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze. In een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze. In een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden 2 mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. 4 mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán. En de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft vannacht 2 keer gescoord in de troostfinale van het WK voetbal en is de Argentijn Lionel Messi nu voorbij. Maar die komt vanavond nog in actie in de grote finale. De Fransen speelden tegen Engeland, dat met 6-4 won. En daarmee derde is geworden op het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden.

0: aldus de kleur van de muisjes op de beschuitjes de afgelopen weken in Huizen Wijnhoven. De Scene en Blauw tijdens de Weekendochtendshow.
1: Goedemorgen.

Worden van een zoon. Zijn naam is Joe Wijnhoven de Bruin. Achternaam van beide kanten. En ik ben al lang blij dat ik het vandaag gehaald heb. Hè? Mocht je het vergeten zijn, gisteren was ik een uur te laat bij de studio. 5:05 werd ik wakker thuis in Moordrecht. Om er vervolgens achter te komen dat de show al 5 minuten had moeten starten.

op de zaterdagochtend en de zondagochtend. Maar goed, het gaat verder goed hoor thuis. Joe doet het hartstikke lekker, slaapt goed. Zijn vader en moeder iets minder, maar dat hoort erbij, schijnt. Hoort erbij, maar goed. Wordt een mooie dag vandaag in ieder geval. Gisteren was het zo'n 25 graden max. Het begint wat bewolkt. Vanmiddag komt de zon her en der aan de orde. Piekt op 23 graden vandaag. Met zometeen onder andere Sam Fender, Kasabian en The Smiths met Panic. Nu eerst Nothing But Thieves en Evolution.

Zwijnhoven. Ik moet even wat kwijt over jouw zender Kink. Wat draaien jullie ongelooflijk veel Sam Fender de laatste tijd?

een van mijn favorieten van het moment. Sam Fender en Rain Me In met Olivia Dean tijdens de Weekendochtendshow. Het is zondag. Lekker wakker worden. Voor veel mensen ook gewoon gelijk de start van de vakantie. Misschien dat je de vouwwagen al gepakt hebt. Misschien dat je de caravan al uit de stalling hebt gehaald. Klaar voor een paar weken naar de playa. Of gewoon lekker in Nederland. Waar het dan ook mogen zijn. Je neemt Kink met je mee via de radio. En zometeen uit je speakers onder andere...

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse-T, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

eigenlijk heel gek als je daarover nadenkt. Volgend jaar is het 60 jaar geleden dat deze plaat uitkwam. En een van de schrijvers van die plaat heeft recent nog een nieuw album uitgebracht. Het nieuwe album van Paul McCartney. Ik weet niet of je hem al gehoord hebt, maar echt, naarmate hij hem vaker luistert, wordt hij alleen nog maar beter. Je hoort de Beatles en I Am The Walrus tijdens de Weekendochtend Show. Met zometeen nog Case Choice uit België, al lapzig. En ook editors mag ik voor je draaien naar Kryptonite. Dit is Three Doors Down.

0: Kink.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Vandaag pak je hem. Bij Buiktotaal... Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal.
0: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop... en de 200 mensen die hun huis uit moesten, kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in. Waarom, vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd... bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond... toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen... die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. Toch nog een prijs voor Engeland op het WK. Ploeg is derde geworden. In een spectaculaire troostfinale werd Frankrijk met 6-4 verslagen. Mbappé maakte er 2 en is daarmee WK-topscorer met 22 doelpunten. Tot nu toe dan, want Lionel Messi kan hem vanavond in de finale nog inhalen. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio.
16: Het lekkere is, als die Kink Album Top 1000 klaar is... dat we ook weer gewoon de Kink 80s Break kunnen doen, hè? Doen we nu met 3 jaren 80 klassiekers Talk Talk en Such a Shame. En ook de Ramones zometeen. Eerst Tom Petty, I Won't Back Down is hier.

Talk Talk and Such a Shame in de Kink 80s Break. Such a shame. En ik weet nou nooit zo goed of het begin van dat liedje, of dat nou een remmende auto is of een olifant. En er zijn nog steeds discussies over. Zelfs ChatGPT die twijfelt erover. En dat gaat natuurlijk om dit intro. Even een keer. Ja, ik denk toch dat het een remmende auto is, maar het kan ook. Het zou ook een olifant kunnen zijn, toch? Ik laat hem even lekker in het midden. Het was de Kink 80s Break met de Ramones, Rock'n'Roll High School en ook Tom Petty, I Want Back Down. Goedemorgen en welkom op de zondagochtend van Kink. Weer back to normal met zometeen de Stereophonics en ook de Stone Temple Pilots. En dit is de Last Dinner Party. Kink Alternative Rock Radio.

0: best stil. Pompeii hoorde je op Kink op je zondagochtend, waar we eigenlijk weer back to normal zijn. Ik zou dat wel willen zeggen, back to normal, maar dat is niet helemaal waar. Want volgens mij is het halve land met vakantie op dit moment. Dus geniet daar lekker van. Ik ben benieuwd als je op vakantie gaat, of je dan Kink meeneemt onderweg naar je vakantie. Laat het even van je horen met een berichtje in de Kink-app. Krijg je zometeen U2, Elevation, ook Enter Shikari en de Cranberries.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

Kings of Leon bij King Use Somebody hoorde je op deze zondagochtend varen. Veel mensen al richting een vakantiebestemming aan het rijden zijn. Saskia onder andere zit een berichtje met de Kink-app. We zijn onderweg naar Zuid-Frankrijk en hebben Kink aan in de auto via de app. Dat is lekker. Tof dat je erbij bent, Saskia. En goede vakantie daar in Zuid-Frankrijk. Ja, vanaf morgen begint de zomer van Kink. Dan hoor je lekker veel zomerse muziek. En ook onze DJ's die zeg maar een beetje husselen in de programmering. De hele programmering kun je checken op kink.nl. Je kunt ook elke dag het Kink ABC verwachten. Wat we zo meteen ook weer doen, zo rond 10:30 en draaien het rad. Dat doen we ook in de vakantie. De komende 4 weken hoor je het gewoon elke dag. Kink ABC is toch mooi, hè? Dat we dat doortrekken. De zomer van Kink met ook het Kink Bandshirt verzoek. Als je nou een leuke Kink shirt, een bandshirt hebt van een bepaalde band, nou bijvoorbeeld van Nirvana, die ik nu ga draaien, laat dan even een berichtje achter in de Kink app met een foto van dat shirt. Leuk is als je hem zelf dan ook aan hebt natuurlijk. En als je dan even dat doet, dan draaien wij jouw favoriete plaatje van die favoriete band. Krijg je van ons een Kink shirt toegestuurd. Dat allemaal vanaf morgen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Even bollen. Iedereen moet het.

0: 10 geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Ja? Echt serieus?
10: Oh.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. De politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn 2 mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de 2 eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of het daar ook onderdeel van is, is onbekend. De hele straat in Den Haag, waar eergisteren een drugslab werd ontdekt, is weer vrijgegeven. Gistermiddag moesten 200 mensen hun huis uit omdat het lab werd ontruimd. Aan het eind van de avond mochten ze weer terug, maar auto's moesten wegblijven uit de straat. En nu zijn ze weer welkom. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
16: Kink, Alternative Rock Radio, Elwin van Gestel.
18: En Fischer Jet zometeen So Long en ook Pom na Frans Ferdinand. Kink.

heette High en hoorde je bij Kink op je zondagochtend. Waar we het lekker rustig aan doen. Easy like a Sunday morning met zometeen een nieuwe ronde van het Kink ABC. Het rad gaat weer bepalen met welke letter we zometeen gaan muziek puzzelen. Dat doen we zometeen naar de Black Keys, de Strokes en dit is Fate No More met Easy.

0: Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock and Roll.
1: Het Kink ABC.
0: Het is tijd voor het Kink ABC. Dat zijn zometeen drie liedjes achter elkaar met alle drie dezelfde beginletter. En om te bepalen welke letter dat er dan centraal staat, heb ik hier een rad met daarop de 26 letters van het alfabet. Dan geef ik een draai aan en dan bepaalt het lot waarmee we gaan puzzelen. Want jij bepaalt welke drie liedjes dat zouden kunnen zijn. Je mag er eentje insturen met de Kink app zometeen. Eerst even kijken met welke letter we dan gaan spelen.
1: H.
0: De letter H van Nickelback, How You Remind Me. Maar die moet je niet aanvragen. Hey Jude van de Beatles zou kunnen. Maar een goede suggestie is van harte welkom voor de letter H. Kom maar door met jouw H-plaat via de Kink app. Draai ik hem zometeen voor het Kink ABC. Net als live de Manic Street Preachers zometeen. En ook de Arctic Monkeys.
1: Kink.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Odido.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

De fenomenale David Bowie. En Heroes in het Kink ABC. Die kan je niet laten liggen natuurlijk. Ook Hey Dude van Kula Shaker en Churches en Robert Smith gedraaid. How Not to Drown bij de letter H. En die How Not to Drown werd aangevraagd door Luca. Nou weet ik niet of Luca een jongetje of een meisje is. Want ik zei haar favoriet ga ik draaien. Maar het kan ook zijn favoriet zijn. Dat is een universele naam. Dat is mooi toch? Het is Kink op je zondagochtend. Met de nieuwe van de Wodan Boys. Dit is Blindsided bij Kink.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter, voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De opvarende van een duwboot die gisteren zonk in de Amsterdamse Koenhaven is geborgen. Sinds gistermorgen werd door een speciaal bergingsteam naar het slachtoffer gezocht. Er werd ervan uitgegaan dat de opvarende het ongeluk niet had overleefd. Waardoor de duwboot is gezonken is nog de vraag. Vanaf gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, maar optreden tegen truckers die het toch doen gebeurt nog niet. Rijkswaterstaat overlegt daar nog over met justitie en politie. Met als gevolg dat er nog steeds vrachtverkeer over de Merwedebrug rijdt die verzwakt is. De politie in Helmond heeft iemand opgepakt voor een steekpartij afgelopen nacht in een appartement. Het is de vrouw die gewond raakte. Nadat ze in het ziekenhuis was behandeld, werd ze opgepakt. Een man raakte door de steekpartij zwaar gewond. De twee zijn familie van elkaar, zegt de politie. Op de A1 bij Naarden is een spookrijder frontaal op een taxi gebotst. De taxi vervoerde twee mensen, maar de inzittende en spookrijder raakten wonder boven wonder niet gewond. Wel lagen de auto's helemaal in de kreukels. De spookrijder was onder invloed. Hij is opgepakt en is zijn rijbewijs kwijt. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
12: Kink.

0: Break the Shutters, Snow Patrol by Kink. Komende vrijdag komen ze met een tussen aanhalingstekens een nieuw album. Waarom zeg ik tussen aanhalingstekens? Omdat het album Eyes Open 20 jaar bestaat en dat gaan ze opnieuw uitbrengen.
1: Elwin van de Gestel.
0: Het album met Just Say Yes erop, weet je wel. Niet dit album trouwens waar Crack the Shutters op staat. Maar komende vrijdag komt dus dat album waar de hits op staan, Just Say Yes, opnieuw uit. Het is Kink op je zondag met Piers Dan zometeen en dit is The Cult.
1: Oh.

0: Agie ligt wakker worden. Dat is er niet meer bij hoor, met Kink. Nee, absoluut niet. Do You Wanna van The Cooks, hoor die op de zondagochtend. Ja, oké, ik doe zo meteen wel Loveful van The Cardigans om gewoon wel inderdaad even rustig wakker te worden. Ook Leap Sync in Feeling krijg je zo. En Sam Fenders, niet ver weg. 17 Going Under zo.
1: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
8: Albert Heijn. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op. Wij regelen de rest.

Oeh, lekker Leap and Sink and Feeling bij Kink. Binnenkort zijn ze weer in Nederland. Dan staan ze namelijk in de Melkweg in Amsterdam. Dat doen ze op 27 november. Je raadt het al, hartstikke uitverkocht. Dus dat wordt weer stressen op je telefoon. Zoek naar een ticket via Ticketswap. Dit is Kink met zometeen The Pretty Reckless en ook Green Day. Holiday zo.

Oké, vriendin, het is zondagochtend. Doe rustig. The Pretty Reckless, nieuwe single heet About You. En 23 november zijn ze hier. Als in niet per se hier, maar wel in Nederland. De AFAS Live in Amsterdam kun je ze gaan checken daar. The Pretty Reckless en About You hoorde je bij Kink. Daarvoor nog Green Day, Holiday. Ik dacht het wel toepasselijk als het halve land met vakantie is. Dat we dan even een vakantieplaatje draaien, toch? Holiday. Zometeen na 12 uur, de man die nog niet met Holiday is. Wat heet hij? Zit er zometeen gewoon tussen 12 en 3 met alleen maar kloppers. Turnstile, L7, Weezer. En de band die vorig weekend nog op Bospop stond. Afgelopen vrijdag waren ze daar, vorige week vrijdag moet ik zeggen. What Have You Done? Hoor je zometeen bij Mick van Within Temptation. Zometeen veel plezier met Mick en de lunch. En dit is nog Oasis.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. In een discotheek in Antwerpen is vannacht geschoten en dat heeft een man van 20 niet overleefd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daarna zijn verwondingen. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. Politie heeft wel een paar andere mensen opgepakt. Een bosbrand die donderdag uitbrak bij Madrid is groter aan het worden. En dat ondanks de inzet van 350 brandweermensen en 25 blusvliegtuigen die het vuur aan het bestrijden zijn. De situatie is zo verergerd dat veel mensen hun huizen uit moeten. De bosbrand bij Zaragoza is ook nog niet uit. Problemen op de socials van Meta, Facebook en Instagram werken niet meer goed. Op allestoringen.nl komen duizenden meldingen binnen van mensen die niet kunnen inloggen. Bij Facebook lijken de problemen er alleen te zijn als je via de browser inlogt. Via een app werkt alles normaal. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden.
3: Kink, Alternative Rock Radio, Nick
5: Hamel. Met Turnstile en ook L7 zometeen. Eerst Within Temptation, What Have You Done?

Dit is het beste wat je kan doen als je wordt aangevallen door een beer, toch? Heb ik ooit een keer ergens gehoord. Pretend We're Dead, L7 bij King. Mick Hummel. Hallo, met Mick. We zitten vandaag in een soort van niemandsland bij King. We zijn definitief klaar met de Kink album Top 1000. Daar hebben we gisteren nog de bonustrack Top 100 van gedaan. Maar we zijn ook nog niet helemaal begonnen aan de zomerprogrammering. Dat begint vanaf morgen. 4 weken lang hoor je dan de zomer van Kink. Alle info daarover check je op kink.nl en in de Kink-app. Maar vandaag is gewoon even 1 dag, zeg maar, normale programmering. 1 dag gewoon een normale, reguliere zondag bij Kink. Maar ja... Nou, dat is eigenlijk wat het is. Zometeen hoor je muziek van Iggy Pop, ook Jet ga je horen, Gorillaz komt eraan. En het fijne ook dat die album Top 1000 nou afgelopen is. Is dat we weer ruimte hebben en tijd om ook nieuwe muziek te draaien, waarvan het nog niet in de Kink album Top 1000 lijst staat. Zoals bijvoorbeeld deze. De nieuwste van Weezer, samen met Wednesday. Dit is We Might As Well Be Strangers.

0: Umbrellas en Orange County. Fluitend door het weekend op deze manier. Zometeen hoor je het antwoord op de vraag: hoe klinkt het als je de muziek van Red Hot Chili Peppers op één hoop gooit met de muziek van Smash Mouth? Dat zometeen in Mix Monster Mash en ook muziek van Pixies, Blauwtje en Skunk en Nancy. Komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Kink.

0: Soon en Pixie zometeen in je make naast Skunk en Nancy. Dit is Charlie Big Potato. Kink.
1: Haha, je zei in je mic en dat is grappig, want jij heet ook Mick.

Debaser bij Kink Alternative Rock Radio. Mix Monster Mash. Een mashup is het ene liedje met het andere liedje gemixt, hè? En die krijg ik altijd op mijn socials voorbij. En soms zijn dat mooie mashups, maar vaak ook een beetje, ja, een soort van muziek van de Killers, maar dan met Timber van Pitbull en Kesha gemixt. Of een Metallica, maar dan in een funky versie. Deze keer kwam ik deze mashup tegen. En we moeten er samen even doorheen, door de zure appel heen. Dan draai ik daarna gewoon het origineel in zijn geheel. Komt goed. Maar hoe zou het klinken als je de muziek van Red Hot Chili Peppers mixt met die van Smash Mouth? Dus All Star en Can't Stop. Dat in de mashup, dan is dit ongeveer wat je dan krijgt. Past wel.

Maar laten we het voor nu gewoon even bij het origineel houden dan. Van ja, dat ze in principe allebei kunnen doen. Maar ik kies dan toch voor Red Hot Chili Peppers. Dit is

Pebbles en Not If You Were The Last Junkie On Earth. Zometeen even een kleine rustpauze. Even een ademhaalmomentje. Als je een relaxte zondag hebt met muziek van Sebia. Eerst verre van dat. Even lekker knallen met de staat. Dit is The Fire bij Kink.

0: Dat is in dit geval dan dinsdag, hè? The Day After Tomorrow, CBA, hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Daarvoor de nieuwste van de staat met die gekke AI-muziekvideo The Fire. En zometeen nog veel meer fijne alternative rock bij jouw alternative rock radio. Van Mumford & Sons, ook Block Party en Lloyd Call in the Commotions. Hoor je zo.
1: Kink.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Dat zei een expert op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Na ruim een dag zoeken in de Amsterdamse Koenhaven is de opvarende gevonden van een gezonken duwboot. De boot verdween gisteren onder water. Hoe dat kon, zoekt de inspectie uit. Reddingsploegen gingen er al snel vanuit dat de opvarende niet meer in leven was. Toen werd het zoeken een bergingsoperatie. In de buurt van de Duitse stad Frankfurt zijn bij een ongeluk met een spookrijder twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw die verkeerd de snelweg was opgereden. Ze reed tegen de auto van een bejaarde man die het ook niet overleefde. De man van de spookrijdster en haar drie kinderen zijn zwaar gewond. De burgemeester van New York laat uitzoeken of het juridisch mogelijk is om de Israëlische premier Netanyahu te arresteren. Dat zou kunnen rond een top van de Verenigde Naties die in september wordt gehouden. Netanyahu is een oorlogsmisdadiger en moet berecht worden in Den Haag, zei de burgemeester tegen de pers. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overal overwegend droog, bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 22 graden.
10: Kink, Alternative Rock Radio, Nick Hummel.
0: Block Party en ook Lloyd Call in the Commotion. Sorry, zo meteen naar Mumford & Sons.

Lloyd Cole en The Commotions. Rattlesnake, sorry, bij King. En die Lloyd Cole die loopt er altijd wel bijzonder stylish bij. Die heeft altijd een mooie kledingstijl. Als jij dat ook mooi vindt om mooie t-shirts te dragen die ook een beetje, nou ja, uitdragen waar je naar luistert. Laten zien wat jouw favoriete radiozender is. Dan heb ik iets leuks voor je. Ik zag op de socials een post over de zomer van King die morgen begint. Onze zomerprogrammering. Een paar toffe dingen die we gaan doen. Een van die dingen is de bandshirt verzoek. Alleen voor daarover check je wel daar. Maar daar win je in ieder geval een nieuw King shirt mee. En ik heb ontdekt dat hij ook in de King Store staat. Dus je kunt hem ook, als je hem niet wint, gewoon kopen. En dan loop je er net als Lloyd Cole behoorlijk stylish bij deze zomer. Dat lijkt mij een goede deal. Alle info check je dus op de socials van King. @kink.nl. Sowieso handig om ons daar te volgen. Dan blijf je van alles wat we doen op de hoogte. Straks muziek van King, Garbage en The Killers. En dit is Muse Cryogen.

0: hoor je bij Kink. In dit geval met Bright Lights. Bijna 1:30, tijd voor de Kink Zero's Break. Die is ook op deze Niemandslanddag weer eventjes terug. 3 tracks achter elkaar uit de jaren 0 van The Strokes zometeen. Die ook een Kink Present Show geven. Waar je vanaf morgen tickets voor wint trouwens. Chemical Brothers zitten erin en we beginnen zo meteen met 30 Seconds to Mars. Kink.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20...

0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. Lidl.
1: King. Dit is het station van... Beastie Boys. Iggy Pop. En Nick Hummel.
2: Half twee, de Kink Zero's Break. Een blokje van drie fijne tracks uit de jaren nul. Een van de fijnste muzikale decennia die er zijn. In de Zero's Break hoor je vandaag muziek van Chemical Brothers zometeen. Ook de band die op de agenda staat voor een Kink Presents Show op 11 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Komende week ga je daar tickets voor winnen. Dus hou de Kink prijzigheid in de gaten en check alle info in de Kink app en op kink.nl. De Strokes hoor je zometeen in de Kink Zero's Break. En eerst een band die ook op de agenda staat voor Kink Presents. 30 Seconds to Mars, dit is Kings and Queens.
1: Kink.

met Galvin Ice van Chemical Brothers. Daarvoor The Strokes, Last Night. Vanaf morgenochtend dus tickets te winnen de hele week voor King Presents The Strokes. En we begonnen de Zero's Break met 30 Seconds to Mars. Kings and Queens op de zondagmiddag van Kink. Met zometeen muziek van R.E.M. naar Honey, I'm Home. Pretty.

Net een appje bij de Monster Mash van Saskia. Toen draaide ik Red Hot Chili Peppers in de mix met Smash Mouth. En uiteindelijk draaide ik toen de Red Hot Chili Peppers. Maar zij stuurt van, waarom draai je dan niet ook Smash Mouth? Nou, bij deze alsnog ook gedaan. Alleen dan niet met All Star, maar dit was Walking on the Sun. Op deze Sunday van Kink met nu de nieuwste Haunted Youth. Dit is Forget Me.

0: Forget Me van The Haunted Youth bij Kink. Vind ik heel mooi, vind ik heel goed. En ik ben daar gelukkig niet de enige in, want afgelopen week in de Kink Album Top 1000 uit het niets binnengekomen op nummer 70 in die lijst met de allerbeste albums ooit gemaakt. Boys Cry 2, het album waar dat nummer op staat. The Haunted Youth hoorde je bij Kink, waar je zometeen nog veel meer fijne muziek krijgt. Van Madness bijvoorbeeld, ook Violet Grawl. En je hoort The Act, die onlangs aangekondigd is voor een Kink Presents show in de RTM Stage in Rotterdam op 11 november. Papa Roach komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die nu nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden... kunnen een boete krijgen, maar dan moeten we het wel eerst zien, zegt de politie. En we zijn daar niet continu aanwezig. Sinds gistermiddag mogen er geen trucks meer over de verzwakte brug. Ondanks het verbod rijden ze er toch. Oekraïne heeft wraak genomen op zware luchtaanvallen van Rusland... waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland... Ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. In Middenmeer, Noord-Holland, loopt een ontsnapte walibi rond, een soort kleine kangeroe. En de politie is nu op zoek naar de eigenaar, want niemand weet van wie die is. Dierentuinen in de buurt missen in elk geval geen walibi. Ga het dier niet zelf vangen, is het advies, maar bel 112 als je hem ziet. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft niet lekker geslapen. Hij werd in het hols van de nacht wakker gemaakt voor een dopingcontrole die 40 minuten duurde. Vingegaard, die tweede staat in het algemeen klassement, is not amused dat zijn slaap werd verstoord. Gele truidrager Tadej Pogacar werd een paar uur later gecontroleerd. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Vanavond trekken buien over het noordoosten van het land. Elders is het droog.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
0: Een therapeut die eigenlijk eens een keer echt eerlijk is tegen al zijn patiënten. Toffe serie hebben gemaakt met hele fijne muziek op de soundtrack. Hoor je zo meteen in Kink's streaming service. Na Violet Grawl, Madness en Papa Roach nu. Dit is Last Resort. Kink.

0: Violet Grawl en Bug in the Cake.
1: King's streaming service.
0: Elk weekend op King op de zondag een tip voor een film of serie die de moeite waard is om te checken. Niet alleen omdat het een goede serie is of een goede film, maar ook omdat de muziek op de soundtrack lekker King-achtig is. Dat is King's streaming service, want in het oerwoud van films en series is het soms wel handig om een beetje een bepaalde richting opgeduwd te worden. Deze keer is het een serie op Apple TV Plus. Het gaat over een therapeut, Jimmy Laird. Hij is zijn vrouw verloren en hij heeft heel veel last van het rouwproces. En dan maakt hij een radicaal besluit om maar gewoon met al zijn patiënten helemaal eerlijk te zijn. Echt te gaan vertellen wat hij er nou echt van denkt. Niet een soort van correcte professionele houding. Nee, hij zegt gewoon alles. En dat blijkt dus verrassend goed te werken. Het verandert zijn leven, het verandert het leven van de patiënten. En dat is allemaal samengevat in een hele mooie serie. Die je dus kan checken op Apple TV+. Hij heet Shrinking. En de muziek op de soundtrack die is goed. Bijvoorbeeld The Talking Heads komen voorbij. Britney Spears staat ook op de soundtrack, zeker. Simon & Garfunkel, Absolutely van 9 Days komt voorbij. Phoebe Bridgers, The 1975, Sufjan Stevens. En ook deze staat op de soundtrack van de Apple TV Plus serie Shrinking. This Life van Vampire Weekend.
1: King's streaming service.

U2 en Who's Gonna Ride Your Wild Horses bij King Alternative Rock Radio. Daarvoor This Life, Vampire Weekend van de soundtrack dus van Shrinking. Apple TV Plus serie die je daar kan checken. Nog veel meer goede muziek op de soundtrack. Straks muziek van Boos bij King naar Arctic Monkeys, Cornerstone.

0: Chris King met Bush en Calm Down. Zometeen veel meer fijne muziek op de zondagmiddag. Met Eddie Vedder bijvoorbeeld, ook Alex Sax en Depeche Mode. Kom eraan.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
7: Kink.
8: Dit is het station van
7: Queens of the Stone Age.

Kink met Eddie Vedder. En Hard Sun. Ik dacht, laat ik eens even opzoeken wat Eddie Vedder tegenwoordig met zijn leven doet. Nu hij niet dit soort epische filmsoundtracks maakt. En ik zat even op zijn Instagram te kijken. En toen zag ik hem optreden op de dedication van de Presidential Center van Obama. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar oud-president Barack Obama heeft een Presidential Center geopend. Dat is een soort van community-gebouw waar allemaal dingen in zitten. Ik weet het fijn er ook niet van, maar dat is onlangs geopend. En op die openingsceremonie geopend. Dat is een soort van community-gebouw waar allemaal dingen in zitten. Ik weet het fijn er ook niet van, maar dat is onlangs geopend. En op die openingsceremonie, zeg maar, stond dus ook Eddie Vedder op het podium met een optreden. Wilde daarvan checken op...

0: Ritual.
1: The Warning bij Kink en Ritual op de zondagmiddag. Waar het de komende 6,5 minuten even belangrijk is dat je in de buurt van een deur bent. Dat is namelijk het thema. Zometeen Three Doors Down. Eerst The Doors. Break on through bij Kink. You know

0: 2 deuren achter elkaar. Ja, of op zijn minst 5, denk ik eigenlijk. The Doors en 3 Doors Down. Here Without You hoor je. En daarvoor Break On Through. Op de zondagmiddag van Kink, die zometeen na het ANP-nieuws van 3 uur verder gaat. In handen van Marco van Hierden. En bij hem hoor je straks onder andere de nieuwste Nothing But Thieves. En ook muziek van Oasis en The Wombats. Komt eraan.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: En een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat wil eind van de zomer een besluit nemen over hoe het verder moet met de Merwedebrug bij Gorkum, meldt RTL Nieuws. Vraag is of de verzwakte brug wordt opgeknapt of dat er een langdurig verbod voor vrachtwagens komt. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug rijden en kunnen chauffeurs een boete krijgen. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vannacht een man neergestoken, meldt AT5. Hij moest naar het ziekenhuis, maar hoefde niet lang te blijven. De politie weet nog niet waarom de man werd gestoken. Er is ook iemand opgepakt voor de steekpartij. Dat zou een jong iemand zijn. Iran heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Kuwait. Er zijn energiecentrales geraakt en installaties voor het ontzilten van zeewater, zegt Kuwait zelf. Vrijdag waren dezelfde installaties ook al doelwit. Iran meldde eerder vandaag aanvallen op militaire en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En in de Belgische stad Gent is vanmorgen een auto ondersteboven op het spoor beland. Volgens buurtbewoners werd er hard gereden voor de auto door een hek langs het spoor reed. De mensen in de auto zijn daarna gevlucht en nog niet gevonden. De politie denkt daarom dat ze niet gewond zijn geraakt. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Heerden.
13: Zometeen Morning Glory Oasis voor je. Eerst is dit Nothing But Thieves Evolution.

wereldwijd en overal luisteren naar Kink? Download de gratis Kink-app op kink.nl/app.

je 2 weken lang wordt gepamperd met alleen maar de beste platen die ooit het daglicht hebben gezien, en dat allemaal op 1 radiostation, dan kan ik me voorstellen dat je daar een gelukzalig gevoel aan overhoudt. Maar nu is het zondag, rustdag, tijd om weer even op adem te komen. Ja, mooi niet hoor. Hartelijk welkom, dit is de zondag met de beste alternative rock, natuurlijk op Kink. En die krijg je zometeen in de vorm van M83. Die staat voor je klaar. Song 2 van Blur, maar eerst is dit Stone Roses.

0: Kink. Kink. Omdat het leven nu eenmaal te kort is voor slechte muziek.
1: Voor slechte muziek.
0: Kink Alternative Rock Radio. Lekker, hè?
1: Koei, wat is dit

Ik kan het niet meer los van elkaar horen. Het geluid van de duif die bijna elke dag voor mijn slaapkamerraam zit. En dit liedje van Blur, Song 2. Want als je die twee matcht, en dat was ook het eerste waar ik het dacht toen ik het geluid van die duif hoorde, dan krijg je dit. Ah, dit had ik je helemaal niet aan mogen doen natuurlijk. Vanaf nu luister je nooit meer op dezelfde manier naar Blur Song 2. Mijn excuses achteraf. Van harte welkom, dit is de Zondag van Kink. Beste alternative rock. En die komt nu in de vorm van Placebo. Songs to Say Goodbye.

0: Deze zou ik eigenlijk net iets voor 6 uur voor je moeten draaien. Het is iets te vroeg, want ik blijf gewoon tot 6 uur hier zitten, hoor. Song to say goodbye, Placebo. Hartelijk welkom, het is de zondag van Kink. Mijn naam is Marco. En dus vandaag in plaats van Lisa, want die is met vakantie. En dat komt op zich ook wel interessant uit, want vanaf volgende week hebben we een speciale zomerprogrammering. Ziet er net even iets anders uit dan dat je gewend bent. En als je niet kunt wachten, je zenuwen niet aan kunt, check dan vooral even de site. Kink.nl, daar vind je de volledige zomerprogrammering terug op de website. Zometeen muziek van Sam Fender. Hypersonic Missiles heb ik voor je. Ugly Kid Joe. En ben ik op zoek naar de Director's Cut. De Kink Director's Cut. Liedjes die worden steeds korter. Dat heeft te maken met het feit dat we steeds minder aandacht kunnen opbrengen voor iets. En daar wil ik iets aan doen. En daarom een liedje die in ieder geval 4 minuten moet duren. Die noem ik de Director's Cut en hopelijk komt die van jou. Als je er eentje hebt, stuur hem door via de Kink app. Dan hoor je hem binnen nu en een kwartier terug op Kink.
1: Kink. Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?

0: die het een tikje anders doet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

Veel positieve geluiden gehoord over het optreden dat Bleach 93 pas nog gaf tijdens Rock Werchter. Je hoorde Underrated hier op Kink. En dat is zeker niet het geval voor de Kink Director's Cut. Ik vroeg je net om een liedje die aan één criterium moet voldoen, en dat is dat die minimaal 4 minuten moet duren. Waarom? Wat is het van raar iets, Marco? Nou ja, liedjes die duurden voorheen altijd 3,5 minuut gemiddeld op de radio. Dat is met 1,5 minuut ingekort, en dat heeft te maken met de zogenaamde aandachtscrisis. We kunnen het gewoon niet meer zo lang volhouden om onze aandacht te richten op één specifiek ding. En dat gaat dus ten koste van de muziek. En daar wil ik er iets aan doen. En daarvoor is de Kink Director's Cut in het leven geroepen. Een liedje die minimaal 4 minuten duurt. En dan eens kijken of je het volhoudt. Ik had de vraag niet 2 keer hoeven stellen, want we krijgen een enorme lijst met hele toffe dingen. Ik heb er eentje moeten uitpikken en die is van Nico. ZZ Top, Sharp Dressed Man. Had de vraag niet 2 keer hoeven stellen, want we krijgen een enorme lijst met hele toffe dingen. Ik heb er eentje moeten uitpikken en die is van Nico. ZZ Top, Sharp Dressed Man. 4 minuten en 9 seconden is vandaag de Kink Director's Cut.

wel een wonderbaarlijk hit, hè? Mannen van eind 70 in de 80 en dan echt nog steeds dit soort dingen uit de hoge hoed weten te halen. Rolling Stones hoorde je en In the Stars, de laatste track die ze hebben uitgebracht. Het is langzaamaan 4 uur aan het worden. Dat betekent dat je wordt bijgepraat door het ANP over de actualiteit. Maar eerst, voordat het zover is, aandacht voor de mannen die op dit moment echt elke dag bijna wel ergens staan om te treden. Onlangs waren ze nog in de buurt. Dit weekend staan ze onder andere op het Rockfest in Amerika. Ik heb het over Limp Bizkit. Dit is Nookie op Kink.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Anders grijp je mis. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
6: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorinchem gaat duren. Pas eind deze zomer volgt een besluit, meldt RTL Nieuws. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug rijden. Rijkswaterstaat moet kiezen of de brug wordt verstevigd of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. Iran heeft raketten afgevuurd op een haven in Jordanië. Een aantal raketten werd uit de lucht geschoten voor ze iets konden raken. Eén raket kwam in onbewoond gebied neer. Er werden geen gebouwen of mensen geraakt. Op meerdere plaatsen in Jordanië ging het luchtalarm af om mensen te waarschuwen voor de aanval. België gaat op zoek naar andere scheepsbouwers voor fregatten. De marineschepen waren besteld bij het Nederlandse bedrijf Damen, maar ze worden 2 keer zo duur als gedacht. Ook zijn ze pas jaren later klaar. België praat deze week met scheepsbouwers in andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Italië. En FIFA-baas Infantino heeft tijdens het WK-voetbal flink wat airmiles gespaard. Hij bezocht elk stadion minstens 1 keer en vloog daarvoor ruim 95.000 kilometer. Dat is ongeveer 2,5 keer de aarde rond, heeft persbureau AP berekend. Ze volgden het privévliegtuig van de sponsor, dat Infantino bij het vorige WK ook gebruikte. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
8: Het absoluut hoogtepunt van Rock Werchter 3 weken geleden was het optreden van 21 Pilots.
6: Kink.
8: Dus ik kan me goed voorstellen dat ze met open armen worden ontvangen. Zometeen hoor je ze met Next Semester. Maar eerst is dit Creed with Arms Wide Open.

Het blijft een groot mysterie. Het is nu een anderhalf, twee maanden geleden dat er geruchten gingen dat er een nieuwe single van Novastar zou uitkomen. En dat zou verreweg het beste werk zijn wat hij ooit heeft uitgebracht. Nou is dat niet zo heel gek, want een van zijn singles en platen, de beste is yet to come. Nou ja, dat verraadt al een beetje dat het nog zou komen. Alleen het gekke is, het is nu echt al dus sinds die anderhalf, twee maanden is het muisstil. Samen met Elwin van Gestel, iedere zaterdag en zondag te horen hier van 9 tot 12, hebben we het erover. Heb jij het al gehoord? Wij niet. Mocht jij nou inside information hebben over die nieuwe single van Novastar, weet ons te vinden, hè? De Kink App, daar mag je het met ons delen. Echt nieuwsgierig. Je hoort Novastar en Wrong op Kink. Zometeen muziek van de band die het grootste succes dat ze hebben gescoord met een liedje niet te danken hebben aan zichzelf. Ze waren namelijk bezig met het opnemen van een plaat. Uiteindelijk was het een beetje een soort van af. Maar er waren het veel liedjes. En volgens de band zelf hoefde dat liedje niet op de plaat. Het werd notabene de grootste hit die ze ooit hebben gescoord. Het is Thin Lizzy. The Boys Are Back in Town. Die hoor je zo meteen na The Last Dinner Party.

0: zitten natuurlijk midden in het festivalseizoen. En dat is lekker. Behalve dat het leuk is, levert het ook heel veel goed materiaal op. En dat is te vinden op kink.nl. Onder andere een akoestische set tijdens Pinkpop met Triggerfinger. Check even de site kink.nl. Je hoorde Come Clean met zometeen muziek op je radio van The Black Crowes. En hoor je deze van Paramore? Ja, zeker. Eén dit van zometeen op Kink.
1: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

kan me voorstellen dat dat het liefste is wat je nu zou doen. Als je topsporter bent en je moet... Nou ja, laten we even de wielrennen als voorbeeld nemen. Meedoen aan de Tour de France. Ik weet niet of je het hebt gezien. Nou ben ik zelf geen groot fan van Tour de France. Maar de temperaturen in Frankrijk die zijn natuurlijk echt super heftig. Dus hoe in vredesnaam houden ze het vol om met, nou ja, belachelijke hoge temperaturen van richting de 30 plus... om dan nog zoveel van het lichaam te vragen? Dan ga je toch helemaal stuk? Going underground, dat zou wat mij betreft het enige zijn waar ik dan aan zou denken om even wat schaduw te zoeken. Je hoorde de Jam op Kink. En over sport gesproken, vanavond natuurlijk de finale van het WK. Het is allemaal een beetje een rare situatie geworden met die ingreep van president Trump natuurlijk. Hier en daar wat vreemde praktijken aan het begin van het toernooi. Nederland die er natuurlijk echt geen hout van heeft gebakken. En dan kom je uiteindelijk ineens terecht bij een toernooi waar je helemaal niks meer mee kunt. Toch? Of ga je vanavond toch kijken? Het is natuurlijk een keuze. Hè? Je kunt luisteren naar de beste alternative rock. Want die krijg je vanavond in alle kleuren, soorten en smaken. Zo heb je straks na 6 uur nog onder andere Larissa Postma hier op Kink. Heb ik het nog niet eens gehad over Diana Kok. Ze is er. Tot vanavond 12 uur. Dus de keuze is in jou, maar ik zou het wel weten. Nu op Kink is dit The White Lies and Death.

White Dollar Bill. En daar zit een Nederlands tintje aan, wist je dat? Het woord dollar is namelijk een verbastering van de daalder. De Nederlandse munt, de daalder. 2,50 gulden. In de 17e eeuw namen Nederlandse kolonisten de zilveren munten mee naar Amerika. En de Amerikanen konden dat niet uitspreken, dus die maakten van daalder dollar. En zo zie je ook in Jack White zit een Nederlands tintje. Dit is Kink met The Last Shadow Puppets.

Een typisch voorbeeld van een waanzinnige samenwerking tussen twee grootheden. Namelijk Miles Kane samen met Alex Turner in The Last Shadow Puppets. Die brachten samen in 2008 hun allereerste plaat uit, The Age of the Understatement. Waanzinnig album. Onder andere door dit liedje, My Mistakes Were Made For You. Ja, geen fouten vandaag, alleen maar de beste alternative rock. En die krijg je zometeen direct na 5 uur in de vorm van AC/DC. En ook heb ik Audio Slave voor je. En ben ik zo meteen op zoek naar hoe lang jij je leven aan het rekken bent omdat je naar festivals gaat. Dat klinkt natuurlijk super vaag, dat kan ik me goed voorstellen. Maar het blijkt dat een bezoek aan het festival zodanig positief effect heeft op je leven dat je daarmee je leven verlengt. Hoeveel dat is en hoeveel dat voor jou betekent, dat wil ik zo meteen even uitzoeken. Direct na 5 uur meer daarover. Tot aan die tijd is dit Young the Giant met My Body.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest, zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. Bij een verkeersruzie in Harderwijk heeft de politie iemand aangehouden. Het is een man van 24. Een ander was bij de ruzie niet goed geworden en kreeg een hartstilstand. Hij of zij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. Voor de kust van Guyana bij Suriname is een veerboot gekapseisd en gevreesd wordt voor veel slachtoffers. Op het schip zaten meer dan 130 mensen en ruim de helft kon worden gered, onder wie 15 kinderen. Er is een grote reddingsoperatie opgezet waaraan leger, kustwacht en burgers meedoen. En een podiumplek voor Max Verstappen in de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps eindigde hij in zijn Red Bull als derde. Mercedes-coureur Kimi Antonelli won en Charles Leclerc werd met zijn Ferrari tweede. In het wereldkampioenschap gaat Antonelli aan de leiding. Verstappen staat zevende. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
8: Het laatste uurtje van de zondagmiddag wordt gevuld met Phoebe Bridgers, maar eerst AC/DC.

meer dan één band. Een samenvoegsel van leden van Rage Against the Machine die het opzochten bij Soundgarden. Dat vormde zich tot Audioslave, dat leverde drie waanzinnige platen op. Waarvan uiteraard de debuutplaat 2002 uit mijn hoofd onder andere verantwoordelijk is voor het liedje die je net hoorde op Kink, namelijk Like a Stone. Van harte welkom, het is het laatste uurtje van de zondagmiddag. Geen Lisa vandaag, die is met vakantie. Sowieso de komende tijd vooral aandacht voor een speciaal zomerprogramma. Als je wilt weten hoe dat eruit ziet, check dan even de site, king.nl. Een leuke bijkomstigheid is dat we een aantal hele toffe dingen gaan doen. Onder andere zijn we erg nieuwsgierig naar jouw bandshirt. Elke dag komt het wel ergens weer voorbij, maak je ook nog kans op hele toffe prijzen. Maar we zijn natuurlijk vooral nieuwsgierig welk bandshirt je aan hebt of in de kast hebt liggen. En die mag je dan delen met ons. Dat mag nu al sowieso via de Kink app. Maar houd het even in de gaten deze week en volgende week en de weken daarna. Een speciaal zomerprogramma hier op Kink. Het is de zondagmiddag met zometeen muziek van onder andere Royal Blood. Maar eerst even aandacht voor het volgende. Want het blijkt dat als je festivals bezoekt, dat dat dus een warempel goed effect heeft op je gezondheid. Hoe zit dat? Ja, op zich is dat niet zo heel erg verwonderlijk natuurlijk. Want als je naar festivals gaat, dan worden er nogal wat positieve hormonen aangemaakt. Hè, denk aan dopamine, oxytocine. Dat zijn allemaal dingetjes die ontstaan op het moment dat je aan het genieten bent van muziek, omringd door ja, soortgenoten. Allemaal mensen die hetzelfde willen voelen als jij of hetzelfde zoeken als jij. Het heeft een dermate positief effect dat je zomaar, als jij regelmatig naar festivals gaat, je leven kunt verlengen met 9 extra jaar. Met andere woorden, het zou haast op doktersrecept moeten komen. Het bezoeken van festivals. Dus ik stel even te denken, stel je nou voor, hè, dat twee keer naar een festival per jaar gaan, je leven met 4 jaar verlengt. Hoe ver ben jij dit jaar al dan? Hoe ver heb jij je leven nu al verlengd? Ik ben even nieuwsgierig, laat het weten, maken we het rekensommetje. Gaan we eens even kijken of we op een gemiddelde uitkomen. Dus elke twee festivals verlengt je leven met 4 jaar. Hoe ver heb je hem nu al verlengd, jouw leven? Ik ben nieuwsgierig. Kom maar op, de Kink App, dat is de plek waar je het mag delen. Zoals gezegd, zo meteen Royal Blood. Maar eerst tijd voor de mannen van de Beatles. Dit is Lucy in the Sky with Diamonds.

0: een goed voorbeeld van een typisch autorijliedje. Als je misschien vandaag nog met de auto richting Frankrijk of Italië rijdt. Ik weet dat een vriend van me, als het goed is, as we speak, onderweg is. Houd er sowieso rekening mee dat het lichtelijk druk kan zijn, want het is een beetje de aanloop naar de Zwarte Zaterdag. Dus wees gewaarschuwd. Maar als je dan toch jezelf moet vermaken, dan zou ik zeker het album Parachute van Coldplay meenemen. Want daar staat onder andere de track op die je net hoorde op Kink, namelijk Don't Panic. Dat moet je sowieso niet doen als je in de file staat. Heeft geen zin. Ik zie de eerste reacties binnenkomen op het verlengen van je leven. Het is namelijk zo dat als je naar festivals gaat, live muziek om je heen hebt, mensen om je heen hebt, dat dat zomaar kan leiden tot het verlengen van je leven met 9 jaar. En ik zei, nou, als je nou 2 festivals per seizoen afgaat, hoe ver ben je dan nu al met het verlengen van je leven? Nou, onder andere Marijn die zegt, ik heb nu 2 festivals achter mijn naam staan dit seizoen. Daar lijkt het ook bij te blijven. Dus nou ja, je kunt in ieder geval 4 jaar erbij schrijven, Marijn. En Diane, die heeft er 4 in de planning staan. Dus dat is zomaar 8 jaar wat je erbij telt. Hoe zit het bij jou? Laat het even weten via de Kinker. Ben wel nieuwsgierig. Maak even de berekening. Zo meteen muziek van Jimmy Eat World en ook Wodan Boy staat voor je klaar.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50. Meer.

met mijn eindexamens. Nu zit ik met vakantiewerk, dus ik kan er niet tussenuit. Ja, dat zou dus betekenen dat je zomaar 8, 9 jaar mist, hè? Maar goed, dat kun je dan misschien volgend jaar weer dubbel en dwars inhalen en dan trek je dat wel weer recht. Laat vooral even weten hoeveel festivals je dit jaar op de planning hebt staan. Dan ga ik even het rekensommetje maken. Zometeen, over live muziek gesproken. 22 september, dan staan ze in Amsterdam. Ik heb het over Evanescence. Die hoor je zometeen met Who Will You Follow? Maar eerst even een klein beetje gas terug met de Temper Trap. En het altijd mooie Sweet Disposition.

0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was er even een klein beetje uit het oog verloren. Emily was natuurlijk ook heel druk met andere dingen, zoals kinderliedjes zingen en volgens mij zelfs kinderboeken schrijven. Maar ze zijn weer helemaal terug en dat kun je gaan zien 22 september aanstaande. Kink presents Evanescence en je hoorde Who Will You Follow. Nou, hopelijk Kink. Blijf gewoon lekker luisteren sowieso, want zometeen hier voor jou op deze kruk Larissa Posma. En tot aan 12 uur zijn we bij je, want Diana Kok die neemt het stokje straks over en sluit de dag samen met jou af. Met natuurlijk de beste alternative rock. Ik heb de balans even opgemaakt. Heb even gekeken hoeveel we uiteindelijk nu gemiddeld naar festivals gaan dit jaar. Ik kom uit op een gemiddelde van 3. Dus dat zou betekenen dat we in totaal 6 jaar van ons leven erbij aan kunnen plakken. Alleen al omdat we dus naar live muziekevenementen gaan. Doe je goed. Veel plezier als je op Zwarte Cross bent. Volgende week ben ik het niet. Die week daarna wel, want speciale zomerprogramma. Sowieso natuurlijk hier, de beste alternative rock. Dat non-stop, 24 dag.
1: En lekker
0: met zometeen Larissa.
1: Opgelet.
0: Die Luna heeft onder andere muziek voor je van The Cure en Wolfmother.
1: Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zee bij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. En Max Verstappen is tevreden met zijn 3e plek in de Grand Prix van België. Hij lag een tijd 2e, maar had pech met een pitstop waarvan Charles Leclerc kon profiteren. Kimi Antonelli won de race. Om als 3e op het podium te staan is best goed, zei Verstappen na afloop. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
8: Een nummer over een leeftijdscrisis hoor je zo meteen. Maar eerst Wolfmother.

I could die. Yesterday I got so old. It made me want to cry. Zo begint In Between Days van The Cure. Het nummer wat je zojuist hoorde. Robert Smith schreef het nummer toen hij 30 werd. Ik ben ook 30. Yesterday I got so old. Hoe bedoel je oud? Thanks, Robert. Fijn, thanks. Welkom op je zondagavond bij Kink. Ik voel me in ieder geval hartstikke jong. Larissa hier. En wat fijn dat jij erbij bent om samen de week af te sluiten met de lekkerste alternative rock. Zometeen hoor je de Red Hot Chili Peppers met Aeroplane. Maar eerst een nummer over een raam. En die combinatie is misschien een beetje traumatisch voor een man die van Griekenland naar Duitsland vloog. Op 16.000 meter hoogte knalde er een raam uit het vliegtuig en werd hij dus bijna dat vliegtuig uitgezogen. Doodseng. Gelukkig liep het goed af, maar ik denk dat hij ramen voorlopig liever vermijdt. Deze window van de Foo Fighters kan ik je wel aanraden. Stuk minder gevaarlijk. En heel lekker.

de meest verdrietige momenten kan ook iets heel moois ontstaan. Nummers waar je kracht uit haalt. Die een hart onder de riem steken. En dat doet Real Hero van Blauwzoen prachtig. Zijn trouwens ook van die nummers die zo groot zijn geweest. Het was moeilijk om dat te vermijden. Dat is niet eens mogelijk. Nummer kwam op de radio, op MTV, op TMF. Ieder uur kwam het wel een keer voorbij. Zo'n megahit was het. En in 2003 zong iedereen dit mee. Of je nou gothic was, of je nou populair was, of je nog 8 jaar was zoals ik en met Lego of met Barbie speelde. Als je de beginjaren 2000 bewust hebt meegemaakt, dan hoef ik eigenlijk alleen maar die allereerste noten te draaien. En je weet meteen welk nummer dit is. Het enige wat je nog hoeft te doen is keihard mee te zingen. Super simpel. Het begint namelijk met een... Dit is The Rasmus op Kink met In The Shadows.

0: die spierballen laten zien. Muse en A Muscle Museum hoorde je hier bij King. De zomervakantie is begonnen met het risico dat het raam van het vliegtuig eruit knalt en naar buiten wordt gezogen. Kiezen steeds meer mensen toch maar voor de auto. Nou, onderweg maak je natuurlijk van alles mee. Gestreste ouders, kinderen op de achterbank. Mensen die zonder schaamte in hun neus zitten te peuteren. Hey, I don't judge. Doe je ding. Maar er is op dit moment in Nederland één auto waar je misschien niet in wil stappen. En die is van luisteraar Victor. Wat daar is gebeurd, echt niet normaal. We gaan hem zo even bellen. Ook muziek van Metallica hoor je zo hier bij Kink.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Youfone.

0: Honey, I'm home, Hyperspace Mountain hoorde hierbij.
1: Kink.
0: Juist. Steeds meer Nederlanders pakken de auto om op vakantie te gaan. Maar een autorit was voor Kink-luisteraar Victor niet zo heel erg plezierig, denk ik. Er kwam een app binnen via de Kink-appbox. En ik moet hier toch echt even het fijne van weten. We gaan hem even bellen.
2: Met Victor.
0: Hi Victor, met Larissa van Kink.
2: Hoi.
0: Hoi. Ik zat net even door de berichtenbox van Kink te bladeren en jij stuurde een appje laatst waarvan ik dacht, ik heb vragen en die moet ik toch echt even stellen.
2: Oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
2: Ja, tuurlijk.
0: Laten we beginnen met wie is Hidde?
2: Wie is Hidde? Hidde is de oudste zoon van mijn vriendin.
0: Oké, het begint nu een beetje meer vorm te krijgen, want jouw appje zei, ik zit in de auto en ik hoor net allemaal trillingen. Hidde liet een gruwelijke scheet.
2: Ja, er werd op de radio gezegd van ik voel hier allemaal trillingen. Ja. En toen zei ik, schreef ik inderdaad, nou ik voel ook trillingen, want ik zit met Hidde in de auto die laat naar de scheet.
0: Oké, okay, maar het was niet zomaar een scheet. Hè? Je hebt letterlijk gezegd, het was een gruwelijke scheet.
2: Ja, nou, als je met z'n tweeën in een kleine ruimte zit, is het niet heel gezellig, zeg maar.
0: Nee, precies. Ik voel een beetje een standje nucleair, zeg maar.
2: Ja, ja, wat er voor een jongetje van 14 kan komen, ja.
0: Ja, dat kan soms best heftig zijn, kan ik me zo voorstellen. Dan
2: ja.
0: Vraag ik me eigenlijk ook wel af, mag Hidde überhaupt nog wel bij jou in de auto?
2: Jawel, maar niet meer voorin.
0: Hij zit nu standaard op de achterbank.
2: Ja, precies. Of in de kofferbank, dat kan ook.
0: Ja, dat is misschien ook nog wel de optie. Ja, nou, misschien wat luchtverfrissers en mijn zondagse nieuwsgierigheid is helemaal satisfied. Dankjewel, ja. Victor.
2: Oké, dank je.
0: Alright, succes.
2: Doei.
0: De autorit van Incubus ruikt misschien wat beter. Klinkt in ieder geval als een trein. Drive hoor je nu bij Kink op je zondagavond.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor een dodelijke schietpartij vanmorgen vroeg bij een nachtclub in Antwerpen is een Nederlander opgepakt, melden meerdere media. Het zou gaan om een bekende naam bij de Mokromafia. Twee andere mensen die ook werden aangehouden zouden zijn partner en zoon zijn. Het slachtoffer was een man van 23 die later in het ziekenhuis overleed. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomervakantie, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. En in de Tour de France heeft gele truidrager Tadej Pogacar een concurrent minder. De Deen Jonas Vingegaard is gevallen, heeft zijn sleutelbeen gebroken en is uit de koers gestapt. Hij was de nummer 2 in het klassement. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag en is de nieuwe nummer 2 op 5 minuten achterstand van Pogacar. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
14: Nieuwe muziek van Weezer hoor je op je zondagavond. Na Blur en Park

0: 21 augustus is de datum.
1: Dit is Kink.
0: Ik durf te wedden dat Michiel Veenstra het met uitroeptekens in zijn agenda heeft gezet. Overal rode cirkels en zo, als diehard fan. En jij misschien ook wel. Op 21 augustus komt het nieuwe album van Weezer uit. The Gold Album gaat die heten. En daarop staat deze gloednieuwe single. We Might As Well Be Strangers. Klinkt goed, belooft veel. Ik ben het alleen niet helemaal eens met die strangers, want dat is op de zondagavond zeker niet het geval. Daar is zij hier en We Are Amongst Friends hier bij Kink. Vrienden die een liefde delen voor de mooiste alternative rock. Vrienden die een liefde delen voor prachtig gitaarwerk. En vrienden die misschien ook wel liefde delen voor de koebel. Een fantastisch instrument die je lekker hard hoort in Don't Fear the Reaper van Blue Oyster Cult. Die koebel, die staat voor je klaar. Maar eerst even genieten van Linkin Park met Chester Bennington. Uit 2007 is dit What I've Done op jouw radio.

dan voel je die trots wel hoor voor deze Nederlandse band. Higby and Nothing hoor je hier bij Kink. En we vinden allemaal wel eens dat onze partner zeurt. Ik bedoel, dat is de basis van een goede relatie. Dat de een kan zeuren en dat de ander het aanhoort en dan andersom. Dat moet wisselen. Tenminste, dat denk ik. Ik ben het ook nog een beetje aan het uitvogelen. Maar soms heb je even geen zin in dat gezeur. Dan wil je gewoon met rust gelaten worden. Good Charlotte geeft daar het perfecte nummer voor. En die hoor je zo meteen. Maar eerst hoor je de Stone Temple Pilots met Plush hier bij Kink.

0: voor op de zondag. Gewoon lekker doen wat je wil. Je niks aantrekken van wat niemand dan ook zegt. Good Charlotte, I Just Wanna Live hier bij King. Er zijn van die bands waarvan je denkt... je bent nog aan het begin van je carrière, maar ik hoor hier iets in. Dit wordt echt een hele grote. Dat hebben wij natuurlijk bij King ook. Bij die bands dat we denken, ja, hier zit wat in. Dat soort bands, dat noemen wij de King Future Icons. En zometeen hoor je daar één van. Rockwerchter hebben ze helemaal plat gespeeld. En zometeen hoor je hun allernieuwste. Ook de Killers komen eraan. King.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Kink. Dit is het station van Radiohead. Postma.
5: King Future Icon Florence Road hoor je zometeen. Maar eerst de Killers met Spaceman.
4: Kink.

Arctic Monkeys, daarna pas Queen. De Kink album Top 1000 is sinds deze week officieel voorbij, maar wij houden jouw rangorde gewoon nog even aan. Want dit is ook de volgorde waarop jij hebt gestemd. Are You Mine staat op het album AM. Echt zo'n plaat waar je u tegen zegt. Heerlijke baslijnen, scherp gitaarwerk, poëtische teksten. De Arctic Monkeys op hun allerbeste als je het mij vraagt. Maar een Kink album Top 1000 is niet compleet zonder Queen. Innuendo stond misschien wat lager dan AM, maar daardoor is die niet minder lekker. En dat bewijs, dat hoor je nu. Rock Radio. Kink.

Oh, wat een stem heeft die vrouw, zeg. Florence and the Machine, You Got the Love. En we gaan nog even verder met die liefde hier bij Kink. Zometeen Paramore, maar eerst Ise en Kit op je zondagavond.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten, die later in het ziekenhuis overleed. De Noorse kroonprins Haakon heeft de plaats niet ver van Oslo bezocht, waar zo'n 100 huizen door brand zijn verwoest. De brand brak gisteren uit en is nog altijd niet geblust, maar wel onder controle. Er zijn geen slachtoffers en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Haakon sprak er onder andere met hulpverleners. De Deen Jonas Vingegaard brak vanmiddag zijn sleutelbeen bij een val in de Tour de France en moet worden geopereerd. Volgens zijn ploeg Visma Lisabike gaat dat de komende dagen al gebeuren. Vingegaard stond tweede in het klassement en heeft die plek nu afgestaan aan de Belg Remco Evenepoel, die de etappe vandaag won. En de finale van het WK voetbal straks om 9 uur wordt met mooi weer gespeeld onder een blauwe hemel. Dat was nog even spannend, omdat het vanmorgen noodweer was in New York. Metrostations liepen onder en er waren veel blikseminslagen. De dikke rook die er vrijdag nog hing door de bosbranden in Canada is ook helemaal verdwenen. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
7: Paramore heeft zichzelf perfect neergezet met dit nummer. Misery Business hoor je nu.
5: Kink.

Donald Duck. Mensen vinden dat hij nu een beetje klinkt zoals die Disney-figuren. Maar Axl Rose die kan niet anders. Ik bedoel, als je luistert naar die uithalen die hij zingt op Don't Cry, wat je net hoorde. En dat doe je jarenlang en live. Ja, dan zijn je stembanden natuurlijk niet zo heel blij met je. Eén voordeel, de gitaar van Slash die klinkt wel nog steeds hetzelfde. Guns N' Roses, Don't Cry, hoorde je hier op je zondagavond bij Kink. Larissa hier. En vanavond zal er vast en zeker wel gehuild worden. De finale van het WK staat op de planning. Spanje-Argentinië. En er kan natuurlijk maar één de winnaar zijn. De fans van het verliezende team, die zullen wat tranen laten. Maar de spelers zeker niet. De tweede plaats die krijgt namelijk $33 miljoen. Ik zou ook huilen, maar dan van blijdschap. En dat blije gevoel dat krijg je ook hier bij Kink. Ik heb geen 33 miljoen voor je, maar wel fantastische muziek. Zometeen The Boss en ook Queens of the Stone Age staat voor je klaar. Eerst een band uit Manhattan, New York. Dit is Interpol met See Out Loud.

0: Die Belgen gaan ook lekker hoor. The Haunted Youth en Forget Me. Nieuwe muziek van ze hier bij Kink. Marco van Hierden vertelde net dat festivals je leven verlengen. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Luisteraar Erik appte het net ook al. Wat dacht je van al die koude biertjes? Dat moet toch zorgen voor leverschade. En Sharon appte ook. Ze heeft een band gezien waardoor haar leven juist verkort is. Volgens mij is ze geen fan van die band. Nou goed, ook ik heb laatst wat meegemaakt wat zeker wel wat jaren van mijn levensverwachting heeft afgesnoept. Zo meer, net als muziek van Nirvana hier bij Kink.
1: Kink. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

leven omdat je er gelukkig van wordt? Ik weet het niet. Ik vind festivals ook best wel een gevaarlijke plek. Weet je Pinkpop 2014 nog? Die enorme storm, dat noodweer? Daar stond ik gewoon tussen. Dat was echt niet chill. Doodeng met al dat onweer boven je hoofd. En dit jaar kon je voor mij ook bijna een ambulance bellen. 29 juni, ik sta bij Iron Maiden. Gewoon aan het kijken, valt er opeens een crowdsurfer op mijn nek. En niet een kind, gewoon een volwassen fan van 90 kilo. Dus dat festivals levensverlengend zijn, ik weet het nog niet. Iron Maiden wel afgekeken met heel veel plezier en flink wat nekpijn. Ik denk dat ik toch even de fysio ga bellen.

0: stond ze nog in Den Haag. Geen idee of ze toen haar handen in haar zakken had. Maar bij dit nummer in ieder geval wel. Alanis Morissette en Hand in My Pocket. Wie ook haar handen in de zakken heeft toevallig is Diana Kok.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Nice.
1: Ja, het is hier een beetje frisjes in de airco. Dus ik dacht, ik moet even mijn handen opwarmen. Want ik moet zo meteen nog aan wat knoppen gaan draaien hier.
0: Dan is alles warm. Je handen zijn warm.
1: Ja, precies.
0: De schuiven zijn warm. Ja. De muziek is warm.
1: De muziek is ook warm, ja.
0: Nice. Wat ga je draaien?
1: Ik heb zo meteen na het nieuws The Verve, The Pretty Reckless. En ik heb ook Frans Ferdinand. Ja, genoeg nog lekkers tot middernacht in ieder geval.
0: Dat klinkt heerlijk. Tune in dus bij Diane tot middernacht. Ik ben er volgende week weer. Maar we gaan de zomerprogrammering in. Dus iets wat andere tijden. Als je wilt checken wie wanneer draait, ga dan naar kink.nl/programmering. Ik ben er tussen 11 en 3. Hopelijk tot dan. Ik heb nog pom voor je met hij. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad, geniet een beetje. Let us out.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in een woning in Bovensmilde is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. Volgens RTV Drenthe werd in een schuur bij het huis onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5.1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima... zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt en er zijn ook huizen ingestort. En Spanje speelt de finale van het WK voetbal tegen Argentinië vanavond met een ongewijzigd basiselftal. Het zijn dezelfde 11 spelers als in de 2 laatste gewonnen wedstrijden tegen België en Frankrijk. Argentinië begint met 3 andere spelers dan in het duel met Engeland. Maar uiteraard doet aanvoerder Lionel Messi gewoon mee. Het weer van Weer Online. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
9: Een hele fijne zondagavond. The Pretty Reckless. Ga je horen. Maar nu eerst The Verve.

0: De liefde. Het is misschien wel een van de meest bezongen onderwerpen in de muziek.
1: Kink.
0: Toch zijn er ook nummers die net even iets anders blijken te betekenen dan dat je in eerste instantie zou denken. Zo zou je namelijk verwachten dat Take Me Out van Franz Ferdinand zou gaan over iemand die heel graag mee uitgevraagd wil worden. Maar frontman Alex Caprennels, hij liet zich inspireren door een film. Door de film Enemy at the Gates. En dat is een film waarin twee sluipschutters wachten tot de een of de ander zich bloot gaat geven. En dat gebruikte hij als een metafoor voor een romantische situatie waarin niemand de eerste stap durft te zetten. Hallo, fijn dat je erbij bent op deze zondagavond bij Kink. Mijn naam is Diane. En als voetbal niet helemaal jouw ding is, maar alternative rock wel, dan zit jij de komende uren hier bij mij gewoon helemaal goed. Met zometeen muziek van Bastille. Die hoor je over zo'n 3 minuten. Maar nu eerst Tom Petty en de Heartbreakers.

0: De kracht van de herhaling, zeggen ze toch altijd? Nou,
1: kink.
0: Laat dat nou net het handelsmerk zijn van Bestel frontman Dan Smith. En heel veel van die Bestel-nummers hoor je dezelfde zin meerdere keren terug. Maar eerlijk is eerlijk, het werkt wel hoor. Het is een hele grote kans dat I miss you more de rest van de avond in je hoofd blijft hangen. En de volgende keer dat jij Bestel op de radio hoort, ga jij ongetwijfeld opletten hoe vaak hij eigenlijk die zinnen herhaalt. Ja, daarvoor alvast sorry. Nou, misschien moeten we er dan maar gewoon een andere I miss you tegenover zetten om die van Bestel uit je hoofd te krijgen. Die van Blink-182 ga je hier zo meteen horen op Kink. Maar nu eerst het prachtige The Day I Tried to Live van Soundgarden.

0: Blink-182. Diana Kok. Op jouw zondagavond bij Kink. Hallo, Diana hier met zometeen de White Stripes, My Doorbell en de allernieuwste van Violet Girl, hoor je zo.
1: Dit is Kink.
2: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elk

0: Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Kink.

Zaterdag 22 augustus is zij te zien op Lowlands. Violet Grohl staat van 2:15 tot 3:00 in de India. Dus ga jij naar Lowlands en wil je haar graag zien? Nou, zorg dan in ieder geval dat je op tijd bent. Want de India is niet de allergrootste tent van het festival. En ik verwacht eerlijk gezegd wel dat deze behoorlijk snel zal vollopen. Nou, over festivals gesproken. Zometeen hoor je hier op Kink een echte festivalklassieker van Vampire Weekend. Maar nu eerst Sandra Narsic van Guano Apes. Zij rocht jou compleet van de sokken met Open Your Eyes.

Wat een heerlijke bluesy track is dit toch ook. The Black Keys, You Got To Lose. En zometeen op Kink, een band die heel erg lekker bezig is dit festivalseizoen. Ze stonden al op...

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de finale van het WK voetbal begon 6 minuten later. De aftrap liep uit door een optreden van Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Ook sprak acteur Tom Cruise. Spanje of Argentinië krijgt de wereldbeker straks uitgereikt door president Trump, die er de hele wedstrijd in het stadion vlakbij New York bij is. Het weer van Weer Online. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
9: Met zometeen Nothing But Thieves en ook World Party ga je horen na We Damn Temptation. Kink.

0: Nieuwe muziek van Nothing But Thieves hier op Kink. Al hebben ze inmiddels alweer een nieuwe single.
1: Kink.
0: Stray Dogs heet die en misschien heb je hem al gehoord. Nog een kleine 10 weken en dan verschijnt het nieuwe album van Nothing But Thieves. En ik ben echt ontzettend benieuwd wat daar allemaal op gaat staan. Nog even geduld dus, maar op vrijdag 25 september weten we het. Nou ja, Evolution en Stray Dogs. We hebben in ieder geval alvast 2 veelbelovende voorproefjes op dat album te pakken. Ja, wie ook aan het wachten zijn, dat zijn de Foo Fighters. Misschien niet zozeer op het nieuwe album van Nothing But Thieves, maar ja, wie weet, misschien is Dave al fan. Ik ook hoor, Dave. Waiting on a War ga je zo meteen horen op Kink. Maar nu eerst een nummer dat op zichzelf al prachtig is. Maar in deze MTV Unplugged uitvoering misschien nog wel mooier. Dolores van The Cranberries wordt onder meer begeleid door een strijkkwartet, waardoor het een extra emotionele lading krijgt. Luister zelf maar naar het prachtige Linger, de Unplugged version op Kink.

0: De titel zegt het eigenlijk al, Feel Good Inc. En als er iets is waar ik blij van word, dan is dat wel muziek.
1: Diana Kok.
0: Nou, muziek heeft iets bijzonders, iets magisch. Eén nummer kan genoeg zijn om je dag net even wat mooier te maken of je terug te brengen naar die mooie herinnering. Maar waar krijg jij eigenlijk een echte feel-good gevoel van? Misschien is dat wel het bezoeken van een concert of de geur van een verse koffie. Een huisdier wat bij je op schoot kruipt. Of misschien is dat wel de allereerste dag van je vakantie. Laat het me even weten in de Kink-app wat jouw oh yeah moment is. Dan hoor jij hier Ash op Kink.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: You too, American Obituary. En een obituary is een overlijdingsbericht. Ja, die zijn natuurlijk doorgaans best verdrietig.
1: Kink.
0: Maar er zijn ook mensen die in zo'n overlijdingsbericht nog één laatste grap willen uithalen. Zo las ik ooit dat iemand in zijn overlijdingsbericht had gezet dat hij overleden was terwijl hij een brandend weeshuis inrende om kinderen te redden. Om er ook vervolgens achteraan te zetten. Of misschien ook wel niet, want sterke verhalen vertellen, dat kon ik als de beste. Ja, ik moest dan meteen denken, als mensen iets over mij zouden schrijven, dan zou er waarschijnlijk iets staan. Diane, ze sloeg nooit een concert over. Of Diane, haar muziek stond altijd net iets te hard. Maar dan ben ik benieuwd, hè. Welke ene zin zou jouw omgeving over jou schrijven in zo'n bericht? Laat het me eventjes weten via de Kink-app. Nou, laten we gewoon hopen dat The Bitter End nog heel erg lang op zich laat wachten. Placebo niet hoor, want die hoor je nu op Kink.

Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-popband BTS. Ook de Muppets stoken op. In het Drentse dorp Boven Smilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. En we komen nog even terug op het WK voetbal. President Trump noemt het een groot succes en wil het snel weer naar Amerika halen. Hij zei tegen FIFA-baas Infantino dat het moet gebeuren zolang hij nog leeft. Trump is nu 80 en de volgende twee WK's zijn al toegewezen. Dus het kan op zijn vroegst pas gebeuren over 12 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden.
6: Kink, Alternative Rock Radio, Diana Kok.
8: De allernieuwste van The Last Dinner Party, Big Dog, hoor je zo na Faith No More. Kink.

ik ben helemaal niet in het bezit van een grote hond. Laat staan, überhaupt een hond. Helemaal niet. Nee, ik heb een jonge kat. Hij is 1. Hij heet Vesper. Oh, en hij is zo stout soms. Jongen, jongen, jongen. Ik heb echt mijn handen vol aan deze kat. Het ene moment scheurt hij door de kamer alsof hij Max Verstappen is. En het andere moment ligt hij knock-out en helemaal lang uit te slapen ergens. Ja, hoe zit het eigenlijk met jullie huisdieren? Hebben jullie daar de handen ook zo vol aan? Want ja, ik hoor wel eens dat kleine huisdieren, als in jonge huisdieren, dat het een vergelijking kan zijn als met een kind. Maar ja, ik heb geen kinderen, dus die vergelijking durf ik niet zo gauw te trekken. Ja, ik weet het niet, want waar vergelijk ik het dan eigenlijk mee? Maar ik vraag me echt af, hè, is dat ook echt zo? Jonge kinderen en jonge huisdieren, lijken dat op elkaar? Nou ja, goed, het is ook wel weer leuk. Hè? Het brengt ook wel weer leven in een brouwerij. Maar soms zou je ze achter het behang willen plakken. En Vesper haalt liever dat behang met zijn nageltjes eraf. Nou goed. Een foto van je hond, kat of andere huisdier zijn natuurlijk altijd welkom in de Kink-app. Dit zijn de Killers. Read My Mind. Nieuw Kink.

klinkt als indie rock uit Engeland, maar niets is minder waar, want de Vices komen gewoon uit Groningen. En zeg je Groningen, dan zeg je natuurlijk Eierbal en Eurosonic Noorderslag. En of ze echt fans zijn van die Eierbal, dat weet ik niet. Maar op Eurosonic zijn ze inmiddels kind aan huis. Ze stonden er maar liefst 4 jaar op rij. Hallo, een hele fijne zondagavond. Diane hier. Madrugada, die hoor je over enkele minuten hier op Kink. Na een van de allerbekendste nummers van Weezer. Ja, en die ene iconische videoclip. Buddy Holly.

0: alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: King.

0: extra gitaren wordt eigenlijk alles beter. Dat dacht de band Gun ook. Je hoorde ze met hun cover van Word Up.
1: Kink.
0: Ja, en als het om gitaren gaat, dan zit jij bij Kink natuurlijk helemaal goed. Alternative Rock Radio, nog tot 12 uur ben ik bij je. Ik ben Diana, hallo. Zometeen hoor je nog meer gitaren, hoor, want dat doen wij hier. Dat is ons unique selling point, zoals ze dat noemen. Zometeen hoor je de gitaren van Linkin Park. Maar we hebben ook wat minder explosieve gitaren, namelijk die van Youngblood. Dit is een nummer die ontzettend mooi in de opbouw zit. En gitaren zitten er zeker in. Dit is Suburban Requiem.

Denk ik, Park zijn niet de enigen die gewoontes moeten doorbreken. Dat moet ik namelijk de komende week ook. Want vanaf morgen start hier de zomer. Kink. Ja, en dat betekent een iets andere programmering. Dus hoor je de DJ's de komende tijd mogelijk op andere momenten. Michiel is bijvoorbeeld morgen een uurtje langer te horen van 7 tot 11. En daarna neemt Erik Corton het over van 11 tot 3. En vervolgens hoor je Mick Hummel in de middag tussen 3 en 7. Nou, ook in het weekend is de programmering net even iets anders ingedeeld. En ben je nou benieuwd wie je nou wanneer hoort? Kijk dan even op kink.nl/nieuws, want daar staat een schema. En er is meer, want er is ook een gloednieuw kink...

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: 12 uur. Kink. ANP-nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht.

0: aangepakt. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als ze hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. En wat een tegenvaller voor bezoekers van de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Ze stonden te wachten op de traditionele vuurwerkshow, maar die werd op het laatste moment afgelast. Dat komt volgens de site van de Gelderlander door een technisch probleem. Misschien dat de vuurwerkshow komende week nog wordt ingehaald. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. President Trump was ook in het stadion. Hij bekeek de finale achter kogelwerend glas, maar had ook een belangrijke taak. Samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De Argentijnen zijn zwaar teleurgesteld. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi. Ander nieuwsstand. Er is nog altijd alle hens aan dek voor de brandweer in het zuiden van Frankrijk en op het Franse eiland Corsica. Er zijn door de hitte en droogte nieuwe bosbranden uitgebroken of groter geworden. In een stadje bij Saint-Tropez is de heftigste brand. Daar zijn huizen verwoest en meer dan 100 mensen geëvacueerd. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, tot 20 tot 23 graden. Kink. Alternative.